It is Dr. Klong and Doom. It is Dr. Klong and Doom. It is Dr. Klong and Doom. It is Dr. Klong and Doom. Well, this is Dr. Klong and Doom. Hou op met het stomme gezang. Ik bedoel gezien. Ja? Ja, wat nu? Ja.

0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters.
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Dr. Klang, nummer 33. Eerste stuk, fotografie. Hoorspel, gemaakt door Jan van der Dobbelsteen en Danielle Lemaire in opdracht van Dr. Klangendoem en Worm. En ook nog wel een beetje de concertzender. Tweede deel, Forms of Denial, part 2. Een documentaire soap door Henk Bakker en Lucas Simonis. Waarvan hier weer het eerste deel. Ja, als je er nog iets van begrijpt, moet zeggen. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Er volgen nog drie delen van dit tweede deel. Begrijp je het nu wat beter? Nee? Oh.
1: Het huisje in het dorp.

Ja, dat werkt. Ik heb echt graag aan zien dat een master aan het samen is. Achteraan is Pieter. En dan de master voor u, want ik heb gewoon

0: geworden met 125.
1: Dat is niks, hè?
0: Nee. En een koude schoon, dat kost wel €11, zeker, of een lucht, of 15 euro. En dan aan drank, dan zie ik wat er gebeurt. Maar hij gaat.

0: .nl op concertzender.nl of wat je dan ook .nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela, naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in de jeep. Dan rijden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar het lijkt toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker. En liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort. En elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is eigenlijk net gedaan. En dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is een opname van de nacht in de savanne, of in de bos. We hebben dat een paar keer gedaan tijdens Sonic Mabolilla. En het werkte altijd zo. We gingen op wandel, 's avonds, tot een paar kilometer, 4-5 kilometer van het huis waar we verbleven. En dan zetten we onze apparatuur neer, duwden op record en wandelden we zelf nog een half uurtje verder, zodanig dat de microfoons echt helemaal alleen stonden. En ik vind het een heel mooie opname, omdat het, het is zo ongelooflijk stil. Maar die stilte zit toch nog vol leven. En ik herinner mij daar, het was echt pik donker. Ik woon in Europa, in een stad, dus echt zwarte luchten, die zien wij niet. En zo'n mooie sterrenhemel was daar in het zuiden, had ik nog niet gezien. En je hoort zo'n prachtig orkest, een heel stil orkest van allerlei krekels en insecten en allemaal. En daar zitten dan nog een paar vogels tussen, of enkele apen in de verte, of soms een groot dier, een zoogdier, ik weet niet welk, dat passeert. En dan hoor je zo heel in de verte een paar hoeven, of dan hoor je iets blazen of zo. En ik herinner me dat het voor mij super relaxerende en kalmerende momenten waren, omdat je bent echt samen met de mensen met wie die ook opnames maken, maar voor de rest ben je daar echt helemaal alleen. En je hoort die kilometers ruimte rondom je, met een ongelooflijk grote stilte. En tegelijkertijd zit die stilte vol leven. Vol kleine beestjes die allemaal een eigen kleine plek hebben. En ik vond het magisch. Ik heb deze opname ook gebruikt in een stuk die ik heb gemaakt. Gewoon precies omdat ik die gelaagdheid ervan zou appreciëren. En ik probeer nu ook zo naar de nacht te luisteren, hier soms en soms in Brussel, echt in het putje van de nacht. Als je de auto's zou wegfilteren, de auto's die 4-5 kilometer verder klinken,

Yes. Dr. Klangenum, I presume. Deze en de vorige Dr. Klangenum zijn geheel... Deze en de vorige Dr. Klangenum zijn geheel... van de Argentijnse geluidskunstenares Sol Rezza gewijd. Zij maakt veel werk speciaal voor radio, maar is ook actief als componiste en regisseuse van multimediale installaties. Haar werk bestaat uit mensen, plaatsen en geluidscollages van elektronische klanklandschappen, geregisseerde hoorspelachtige elementen en gevonden materiaal uit de ether wisselen elkaar af. Haar werk heeft duidelijk Zuid-Amerikaanse roots, maar is ook meertalig en internationaal georiënteerd. En dan gaan we nu luisteren naar Sol Rezza's lange mix, getiteld Spit. Gevolgd door Shorts for Radio 2. Voor uitgebreide informatie en de speellijst kun je het beste even kijken op de website van de concertzender, dan onder Klangendoen nummer 69. Daar vind je de hele speellijst ook. Sol Rezza.

Dit is Dr. Klangendoen met drie hoofdonderwerpen op deze aflevering. Eerst de Perverse Animals reeks met de aflevering The Park Where the Gay Dogs Meet. Daarna de Hörspielreeks met het derde deel van An Island in the Moon door Lucinda Guy en omvloerst door de Stoepnitz benefietnummers van diverse artiesten. Dr. Klangendoen denkt met u mee.